0: gezondheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij het DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Het tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.

0: Meubelen De Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het toch wel wisselvallig. We zijn duidelijk in een ander weerregime beland, met lage drukgebieden die ons weer beheersen. En dat vertaalt zich regelmatig in het voorkomen van een aantal verspreide buien. Woensdag, donderdag, vrijdag zullen er buien zijn. De meeste buien lijken zich te gaan concentreren in de kustgebieden. Die zijn daar gevoeliger voor. Het warme zeewater speelt daar een rol in. En daar kunnen zelfs een aantal felle buien voorkomen. Mogelijk zelfs met een donderklap erbij. Dat zal niet hoeven te verwonderen. Temperatuursgewijs, ja, er verandert niet zo heel veel hoor. We blijven toch telkens vooraan de 20 graden zitten. 20, 20, 21, 22 aan zee. 3, 24 landinwaarts. Dus dat zit wel goed. En de wind die waait over het algemeen uit een zuidwestelijke richting daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij het DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge zorgt de sluiting van sociaal restaurant Het Paradijs voor politieke vragen. Groenraadslid Karin Robert waarschuwt dat de stad geen zicht heeft op wie daardoor uit de boot valt. Volgens haar is er geen duidelijk beeld van hoeveel kwetsbare maaltijdgebruikers hun vaste plek verloren hebben. En evenmin een plan om die ontmoetingsfunctie opnieuw in te vullen. Brugse stadsbestuur zegt dat het OCMW vooraf werd geïnformeerd en dat er intussen nauwer wordt samengewerkt met buurtcentrum De Balsemboom in de Gansenstraat. Brugge verwijst naar bestaande initiatieven zoals Poverello en de Open Bali, maar erkent dat het nog te vroeg is om te weten of alle voormalige bezoekers daar terecht kunnen. De stad benadrukt dat het uitbaten van een sociaal restaurant geen kerntaak is. Al wil ze wel onderzoeken hoe andere steden sociale eetplekken organiseren. In Brugge hebben 3 Georgische mannen zich moeten verantwoorden voor een diefstal bij juwelierszaak Swarovski. Op 3 november vorig jaar stapten ze kort na elkaar de winkel binnen. De bediende kreeg meteen een slecht gevoel en ontdekte even later dat een juwelenkast open stond en sieraden verdwenen waren. In totaal werd voor bijna 14.000 euro buit gemaakt. Tijdens een vlucht kon 1 verdachte nog bij zijn jas gegrepen worden. Dankzij de persoonsbeschrijving werd ook een andere man opgepakt in een Renault met Franse nummerplaat, waar speurders sleutels in aluminiumfolie en zelfgemaakte dieventassen vonden. De 3e verdachte vluchtte met de trein richting Frankrijk en is nog altijd voortvluchtig. Volgens het Brugse parket gaat het om een professioneel georganiseerde dievenbende, gelinkt aan gelijkaardige feiten in andere Europese landen. De procureur vraagt voor alle 3 30 maanden effectieve celstraf. Uitspraak volgt op 27 augustus. Bruggelingen die in de maand augustus jarig zijn, krijgen dit jaar een bijzonder cadeau van de stad. Tijdens Autovrije Zondag op 20 september deelt Stad Brugge 200 gratis verjaardagsbomen uit. De actie moet inwoners warm maken voor meer groen en een klimaatrobuustere stad. Omdat de actie vorig jaar een groot succes was, wordt ze uitgebreid van 150 naar 200 boompjes. Alleen bruggelingen die in augustus geboren zijn kunnen zich vooraf inschrijven via de website van de stad en hun boom op de 20e september komen ophalen. Het gaat om haagbeuk of veldersdoorn. Twee sterke inheemse soorten die geschikt zijn voor kleine en grote tuinen. De verjaardagsactie past in de bredere vergroening van Brugge. En Lissewegen maakt zich op voor twee avonden pure magie. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Polderdorp opnieuw in een wereld tussen droom en werkelijkheid tijdens het jaarlijkse lichtfeest. Zodra de avond valt, baat het dorp in kaarslicht, fonkelende installaties en intieme vuurkunstwerken, goed voor een gratis wandeling van 1,6 kilometer door straten die helemaal worden omgetoverd tot een levend decor. Rond de kerk van Lissewegen vormt Sacred Places het kloppende hart, met monumentale vuurprojecties die de toren digitaal in lichterlaaien zullen zetten. Langs het parcours vind je muziek, landschapskunst, mythische vogels en een dierencircus dat opnieuw tot leven komt. Inwoners van Lissewegen verlichten hun gevels en voortuinen en een metershoge gruto van wilgentakken wordt het totemdier van deze editie. Ondertussen zorgt Zoutelissen voor live muziek en een plek om te blijven hangen. Lichtfeest in Lissewegen start telkens om 9 uur 's avonds en loopt tot 11:30 in een verkeersvrij dorpscentrum.

En ook op deze midweekse dag, deze woensdag, tekenen we natuurlijk present in onze VBRO Zomerradio met een nieuwe aflevering van de VBRO Ontbijtshow. Tot straks, 9 uur, met om het half uur morgennieuws, met ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Kort en bondig, straks voor 7:30 nog en dan omstreeks 7:45 met zijn eerste ochtendweerpraatje van deze woensdag. Een heel goede

0: Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is een wisselvallige dag. We zitten met een paar storingen die ons weer beïnvloeden. Storingen verbonden aan lage drukgebieden. En daarbij kan verspreid wat regen of een bui gaan voorkomen. De timing is dat er vanochtend, in de loop van de vroege ochtend, een storing doortrekt. Heel veel neerslag lijkt dat eigenlijk niet op te leveren. Wat verspreide regen of een bui hier of daar. Maar de hoeveelheden zijn te klein om de droogte echt structureel aan te pakken voorlopig. Daarbij dan later vanmiddag ook nog een storing die doortrekt met mogelijk wat regen of een bui. Maar ook dat lijkt echt geen grote hoeveelheden op te leveren. Temperaturen zijn wat gezakt. We zitten met maxima van een graad of 20 aan de kust tot een 22 graden landinwaarts. Dat is minder dan de vorige dagen. En er is ook meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Veene er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Het tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
6: Nieuw van Fre-

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Het is een ex-VBRO trotsplaat. Eerder deze zomer Aurélie, onverwacht dan toch met een zomersingle uitgepakt. Vuurtoren. Meteen na het 19:30 journaal hier in onze ontbijtshow van deze 19 augustus. En ken je dit verhaal?

0: Het weerbeeld is duidelijk geschift. We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die ons storingen sturen en die ook zorgen voor een aantal verspreide buien of wat buiengeneerslag. Eigenlijk zijn het allemaal nog geen grote hoeveelheden geweest tot nu toe en dat lijkt er ook niet meteen voor overal aan te komen. Enkel aan de kust kunnen er de komende dagen wat meer buien gaan vallen en is de neerslag misschien wat meer uitgesproken, maar landinwaarts blijft het toch maar een beetje bij elkaar harken van wat millimetertjes hier en daar. Zeker niet genoeg om de droogte structureel aan te pakken, laat staan om die droogte aan te pakken, want er is nog niet zo gek veel gevallen. Dat lijkt er ook niet meteen aan te komen. Enkel die kustregio die blijft gevoelig voor buien. Zeker de komende 24 tot 48 uur kunnen daar meer en intense buien vallen, omdat het warme zeewater meespeelt en dat zorgt voor vorming van kustbuien. Landinwaarts moeten we het hebben van storingen die passeren, maar dat zijn er niet zo heel veel. Er trekt er vandaag eentje in de ochtend door met mogelijk wat lichte verspreide neerslag. Hier en daar geen grote hoeveelheden. En dan trekt er ook vanmiddag nog eentje door en dat is eenzelfde scenario, geen grote hoeveelheden. Temperaturen, ja, die zitten daarbij wat lager. Vandaag rond een graad of 20, 21. Aan zee met landinwaarts misschien nog net een graad of 22. Donderdag, vrijdag lijkt het iets koeler te zijn, met maxima die maar rond of vooraan de 20 graden meer uitkomen. En de wind die komt de hele tijd uit een west-zuidwestelijke richting. In het weekend dan kan het weer wat warmer worden en kan er weer wat meer ruimte zijn voor de zon, terwijl de neerslagkansen dan er geleidelijk aan weer helemaal uitgaan.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

deze week onze VBRO trotsplaat helemaal centraal. Dus bij de radio die houdt van het Nederlandstalige lied. Dorst in de Smissen, al is die nu misschien wel een beetje gelaafd. Die dorst, die hitte, die is eruit, hè. Maar enfin, natuurlijk nog volop zomer met Tamara en Tom op de radio. Goedemorgen, luisteraar. Yes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Venen er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe, kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge zorgt de sluiting van sociaal restaurant Het Paradijs voor politieke vragen. Groenraadslid Karin Robert waarschuwt dat de stad geen zicht heeft op wie daardoor uit de boot valt. Volgens haar is er geen duidelijk beeld van hoeveel kwetsbare maaltijdgebruikers hun vaste plek verloren hebben. En evenmin een plan om die ontmoetingsfunctie opnieuw in te vullen. Brugse stadsbestuur zegt dat het OCMW vooraf werd geïnformeerd en dat er intussen nauwer wordt samengewerkt met buurtcentrum De Balsenboom in de Gansenstraat. Brugge verwijst naar bestaande initiatieven zoals Poverello en de Open Bali, maar erkent dat het nog te vroeg is om te weten of alle voormalige bezoekers daar terecht kunnen. De stad benadrukt dat het uitbaten van een sociaal restaurant geen kerntaak is. Al wil ze wel onderzoeken hoe andere steden sociale eetplekken organiseren. In Brugge hebben 3 Georgische mannen zich moeten verantwoorden voor een diefstal bij juwelierszaak Swarovski. Op 3 november vorig jaar stapten ze kort na elkaar de winkel binnen. De bediende kreeg meteen een slecht gevoel en ontdekte even later dat een juwelenkast open stond en sieraden verdwenen waren. In totaal werd voor bijna 14.000 euro buit gemaakt. Tijdens hun vlucht kon 1 verdachte nog bij zijn jas gegrepen worden. Dankzij de persoonsbeschrijving werd ook een andere man opgepakt in een Renault met Franse nummerplaat, waar speurders sleutels in aluminiumfolie en zelfgemaakte dieventassen vonden. De 3e verdachte vluchtte met de trein richting Frankrijk en is nog altijd voortvluchtig. Volgens het Brugse parket gaat het om een professioneel georganiseerde dievenbende, gelinkt aan gelijkaardige feiten in andere Europese landen. De procureur vraagt voor alle 3 30 maanden effectieve celstraf. Uitspraak volgt op 27 augustus. Bruggelingen die in de maand augustus jarig zijn, krijgen dit jaar een bijzonder cadeau van de stad. Tijdens Autovrije Zondag op 20 september deelt Stad Brugge 200 gratis verjaardagsbomen uit. De actie moet inwoners warm maken voor meer groen en een klimaatrobuustere stad. Omdat de actie vorig jaar een groot succes was, wordt ze uitgebreid van 150 naar 200 boompjes. Alleen bruggelingen die in augustus geboren zijn kunnen zich vooraf inschrijven via de website van de stad en hun boom op de 20e september komen ophalen. Het gaat om haagbeuk of veldesdoorn. Twee sterke inheemse soorten die geschikt zijn voor kleine en grote tuinen. De verjaardagsactie past in de bredere vergroening van Brugge. En Lissewege maakt zich op voor twee avonden pure magie. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Polderdorp opnieuw in een wereld tussen droom en werkelijkheid tijdens het jaarlijkse lichtfeest. Zodra de avond valt, baat het dorp in kaarslicht, fonkelende installaties en intieme vuurkunstwerken. Goed voor een gratis wandeling van 1,6 kilometer door straten die helemaal worden omgetoverd tot een levend decor. Rond de kerk van Lissewege vormt Sacred Places het kloppende hart. Met monumentale vuurprojecties die de toren digitaal in lichterlaaien zullen zetten. Langs het parcours vind je muziek, landschapskunst, mythische vogels en een dierencircus dat opnieuw tot leven komt. Inwoners van Lissewege verlichten hun gevels en voortuinen en een metershoge gruto van wilgentakken wordt het totemdier van deze editie. Ondertussen zorgt Zoutelisse voor live muziek en een plek om te blijven hangen. Lichtfeest in Lissewege start telkens om 9 uur 's avonds en loopt tot 11:30 in een verkeersvrij dorpscentrum.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Deel 2 van deze woensdagse VBRO-ontbijtshow in de VBRO Zomerradio. Op en top, zomerse muziek natuurlijk, heel veel gezelligheid en sfeer. Verfrissende muziekjes met weerman Geert Naassens die alles weet te vertellen over het weer. Wat wordt het? Kort en bondig nog voor 8:30. Uitgebreid en uiteraard ook met vooruitblik naar de volgende dagen, straks omstreeks 9:15. Ik ben Frederik Thomas.

0: Geert Nasens, onze weerman, ook op woensdag morgen present natuurlijk met de weersvooruitzichten. Zometeen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is een wisselvallige dag. We zitten met een paar storingen die ons weer beïnvloeden. Storingen verbonden aan lage drukgebieden. En daarbij kan verspreid wat regen of een bui gaan voorkomen. De timing is dat er vanochtend, in de loop van de vroege ochtend, een storing doortrekt. Heel veel neerslag lijkt dat eigenlijk niet op te leveren. Wat verspreide regen of een bui hier of daar. Maar de hoeveelheden zijn te klein om de droogte echt structureel aan te pakken voorlopig. Daarbij dan later vanmiddag ook nog een storing die doortrekt met mogelijk wat regen of een bui, maar ook dat lijkt echt geen grote hoeveelheden op te leveren. Temperaturen zijn wat gezakt. We zitten met maxima van een graad of 20 aan de kust tot een 22 graden landinwaarts. Dat is minder dan de vorige dagen. En er is ook meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn.
5: Samen zijn.
0: Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
5: Hey, doe niet zo sexy.
0: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits.
5: Kom en houd druk van mij.
0: Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Volgens de provincie-gouverneur van Luik zijn de brandweerlieden in de Hoge Veene er rond middernacht in geslaagd het vuur te omsingelen. De diverse ploegen konden met de hulp van de Duitse brandweer een brandgang afgraven met spades en graafmachines, zodat het vuur er niet voorbij kan. Toch zijn in het noorden en oosten van het getroffen gebied enkele nieuwe kleinere brandhaarden ontstaan. Voor brandweer en hulpdiensten blijft de situatie dus verraderlijk. De grote natuurbrand woedt al sinds vrijdag. Een verdachte van een gewelddadige verkrachting in Basel in het Waasland is dankzij het DNA-onderzoek nu ook gelinkt aan een poging tot doodslag op een vrouw in Temse. Beide feiten dateren uit de eerste helft van 2024. Het gerecht heeft beide dossiers nu kunnen samenvoegen. De verdachte, een man van 40, zal voor beide zaken voor de correctionele rechter moeten komen. In Kabul in Afghanistan heeft zich een zware explosie voorgedaan in een meisjesschool. Volgens de VN zijn zeker 42 kinderen tussen 9 en 14 jaar gewond, van wie sommigen ernstig. Een handgranaat ontplofte er kort na schooltijd. In de betrokken wijk wonen veel gezinnen van eenzelfde etnische groep die in Afghanistan al vaker doelwit was van aanslagen. De politie noemt de oorzaak van de ontploffing nog onzeker. Op het WK hockey in Waver hebben ook de Belgische vrouwen hun tweede wedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers leidden nog bij de rust, maar tegenstander Spanje kwam nog op gelijke hoogte. Door de 1-1 delen beide landen nu de leiding met 4 punten uit 2 matchen. Axel Witsel blijft nog even profvoetballer. De ouderdomsdeken van de Rode Duivels zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij Girona, de Spaanse club met wie hij afgelopen seizoen degradeerde. Hij tekent nu voor 1 seizoen bij OGC Nice met een optie op een extra jaar. Witsel is 37, hij speelde al in 6 competities, maar nooit eerder in Frankrijk. En Union is een goudhaantje kwijt. De Canadese aanvaller Promise David trekt naar de Premier League. Brighton & Hove Albion neemt David over op huurbasis, maar wel met een verplichte aankoopoptie van zo'n 26 miljoen euro. Promise David trof voor Union 41 keer raak, waaronder ook het allereerste Champions League doelpunt ooit van de club. Van in de ochtend kans op motregen en een bui. Later vandaag is ook een onweer mogelijk, vooral dan in het zuidoosten. Maximaal tot 21 graden.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
2: Dit is

Eerder deze zomer tekende hij een week lang voor onze VBRO Trotsplaat met dit oude Corrie Konings liedje in een nieuw arrangement gestopt door de producers en gebracht door Ivan Verrelli. Zonder het te weten was dat nog een keer in onze woensdagse VBRO ontbijtshow. Achtergrondgeluiden te over op de achtergrond, maar ja, daar gaan we ons nu even niks van aantrekken. We zetten de ramen wijd open in ons omroepgebouw om die deugdoende ochtendfrisheid binnen te laten en het een beetje te laten tochten. Want die hitte van de afgelopen weken, ja, die was helemaal baas geworden van Huis ter Beurze in Hartjebrugge, het omroepgebouw van waaruit dit allemaal gebeurt. Van waaruit de VBRO iedere dag weer te beluisteren is. Op de 107.3 FM in het noorden van West-Vlaanderen. Op DAB Plus in delen van West-Vlaanderen. En uiteraard wereldwijd, voor al die het horen wil, tot ver buiten de provinciale grenzen uiteraard, via die gratis krachtige luister-app VBRO, op de kop te tikken bij Google Play of in de App Store. En natuurlijk ook via onze eigen website beluisterbaar, www.vbro.be. Evenzozeer via tal van digitale radioportalen.

Het weerbeeld is duidelijk geschift. We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die ons storingen sturen en die ook zorgen voor een aantal verspreide buien of wat buiengeneerslag. Eigenlijk zijn het allemaal nog geen grote hoeveelheden geweest tot nu toe en dat lijkt er ook niet meteen voor overal aan te komen. Enkel aan de kust kunnen er de komende dagen wat meer buien gaan vallen en is de neerslag misschien wat meer uitgesproken, maar landinwaarts blijft het toch maar een beetje bij elkaar harken van wat millimetertjes hier en daar. Zeker niet genoeg om de droogte structureel aan te pakken, laat staan om die droogte aan te pakken, want er is nog niet zo gek veel gevallen. Dat lijkt er ook niet meteen aan te komen. Enkel die kustregio die blijft gevoelig voor buien. Zeker de komende 24 tot 48 uur kunnen daar meer en intense buien vallen, omdat het warme zeewater meespeelt en dat zorgt voor vorming van kustbuien. Landinwaarts moeten we het hebben van storingen die passeren, maar dat zijn er niet zo heel veel. Er trekt er vandaag eentje in de ochtend door met mogelijk wat lichte verspreide neerslag. Hier en daar geen grote hoeveelheden. En dan trekt er ook vanmiddag nog eentje door en dat is eenzelfde scenario, geen grote hoeveelheden. Temperaturen, ja, die zitten daarbij wat lager. Vandaag rond een graad of 20, 21. Aan zee met landinwaarts misschien nog net een graad of 22. Donderdag, vrijdag lijkt het iets koeler te zijn, met maxima die maar rond of vooraan de 20 graden meer uitkomen. En de wind die komt de hele tijd uit een west-zuidwestelijke richting. In het weekend dan kan het weer wat warmer worden en kan er weer wat meer ruimte zijn voor de zon, terwijl de neerslagkansen dan er geleidelijk aan weer helemaal uitgaan.

0: Sascha Rosen en de man die Davy Gill is. Jawel, Davy van de Romeo's. Je weet dat hij daarnaast ook nog een eigen carrière heeft. Niet alleen als solozanger, maar ook in duet met vrouwlief Sascha Rosen. En het is eigenlijk wel tijd dat die twee een keer nieuw werk gaan brengen tot bij ons. Dat we dit ook een keer weer kunnen brengen op de radio. Een nieuwe plaat van Sascha en Davy. Misschien dit najaar, misschien hoort hij het wel. Misschien hoeven we ons geen zorgen te maken en komt er gewoon spontaan dit najaar een nieuwe single op onze VBRO muziekredactie terecht. Deze VBRO ontbijtshow die zit er helemaal op. We gaan zo meteen verder met het late ochtendblok van 19 augustus. Tussen 9 en 12 uur. En daarin zit natuurlijk weer koffietijd. Collega VBRO's Eddie Gover tekent ervoor. Straks tussen 10 en 12 uur. De voorbode van de zomergroetjes. Ook vanmiddag weer tussen 12 en 1 met VBRO's Rudy Meits. Fijne woensdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee, want ik laat je nu.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: freekvanrooij.com. Nieuws uit je regio.
1: In Brugge zorgt de sluiting van sociaal restaurant Het Paradijs voor politieke vragen. GroenRaadslid Karin Robert waarschuwt dat de stad geen zicht heeft op wie daardoor uit de boot valt. Volgens haar is er geen duidelijk beeld van hoeveel kwetsbare maaltijdgebruikers hun vaste plek verloren hebben. En evenmin een plan om die ontmoetingsfunctie opnieuw in te vullen. Brugse stadsbestuur zegt dat het OCMW vooraf werd geïnformeerd en dat er intussen nauwer wordt samengewerkt met buurtcentrum De Balsemboom in de Gansenstraat. Brugge verwijst naar bestaande initiatieven zoals Poverello en de Open Bali, maar erkent dat het nog te vroeg is om te weten of alle voormalige bezoekers daar terecht kunnen. De stad benadrukt dat het uitbaten van een sociaal restaurant geen kerntaak is. Al wil ze wel onderzoeken hoe andere steden sociale eetplekken organiseren. In Brugge hebben drie Georgische mannen zich moeten verantwoorden voor een diefstal bij juwelierszaak Swarovski. Op 3 november vorig jaar stapten ze kort na elkaar de winkel binnen. De bediende kreeg meteen een slecht gevoel en ontdekte even later dat een juwelenkast open stond en sieraden verdwenen waren. In totaal werd voor bijna 14.000 euro buitgemaakt. Tijdens hun vlucht kon één verdachte nog bij zijn jas gegrepen worden. Dankzij de persoonsbeschrijving werd ook een andere man opgepakt in een Renault met Franse nummerplaat, waar speurders sleutels in aluminiumfolie en zelfgemaakte dieventassen vonden. De derde verdachte vluchtte met de trein richting Frankrijk en is nog altijd voortvluchtig. Volgens het Brugse parket gaat het om een professioneel georganiseerde dievenbende, gelinkt aan gelijkaardige feiten in andere Europese landen. De procureur vraagt voor alle drie 30 maanden effectieve celstraf. Uitspraak volgt op 27 augustus. Bruggelingen die in de maand augustus jarig zijn, krijgen dit jaar een bijzonder cadeau van de stad. Tijdens Autovrije Zondag op 20 september deelt Stad Brugge 200 gratis verjaardagsbomen uit. De actie moet inwoners warm maken voor meer groen en een klimaatrobuustere stad. Omdat de actie vorig jaar een groot succes was, wordt ze uitgebreid van 150 naar 200 boompjes. Alleen Bruggelingen die in augustus geboren zijn, kunnen zich vooraf inschrijven via de website van de stad en hun boom op de 20 september komen ophalen. Het gaat om haagbeuk of veldersdoorn. Twee sterke inheemse soorten die geschikt zijn voor kleine en grote tuinen. De verjaardagsactie past in de bredere vergroening van Brugge. En Lissewegen maakt zich op voor twee avonden pure magie. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Polderdorp opnieuw in een wereld tussen droom en werkelijkheid tijdens het jaarlijkse lichtfeest. Zodra de avond valt, baat het dorp in kaarslicht, fonkelende installaties en intieme vuurkunstwerken, goed voor een gratis wandeling van 1,6 kilometer door straten die helemaal worden omgetoverd tot een levend decor. Rond de kerk van Lissewegen vormt Sacred Places het kloppende hart. Met monumentale vuurprojecties die de toren digitaal in lichterlaaien zullen zetten. Langs het parcours vind je muziek, landschapskunst, mythische vogels en een dierencircus dat opnieuw tot leven komt. Inwoners van Lissewegen verlichten hun gevels en voortuinen en een metershoge gruto van wilgentakken wordt het totemdier van deze editie. Ondertussen zorgt Zoutelissen voor live muziek en een plek om te blijven hangen. Lichtfeest in Lissewegen start telkens om 9 uur 's avonds en loopt tot 11:30 in een verkeersvrij dorpscentrum.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Dit is VBRO.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Menen is vanmorgen vroeg rond 4 uur brand ontstaan in het afvalverwerkingsbedrijf Galon. Het vuur zou ontstaan zijn op een verzamelplaats van Klein Elektro waar een overgebleven batterij zou vuur gevat hebben. Meteen is het automatisch blussysteem in werking getreden, maar de omvang van de brand was te groot. Omdat het bedrijf op de grens ligt, kreeg de brandweer de hulp van hun Franse collega's. De brand is inmiddels onder controle, maar er moet zeker nog de hele dag nageblust worden. In Roeselare is maandagavond iets na 10 uur een vrouw met haar wagen tegen 2 geparkeerde auto's gebotst in de Uilenstraat. De bestuurster vluchtte na de aanrijding weg, maar de slachtoffers konden haar even later doen stoppen in de Zuidstraat. De aangereden voertuigen moesten getakeld worden. Op de Woestestraathofde in Acht in Vleteren was er gisteravond rond 6 uur flink wat verkeershinder na een kop staartaanrijding. Een vrachtwagen reed er achteraan in op een auto. De bestuurster van de auto werd met rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren namiddag moesten bewoners van 3 woningen in Pittem geëvacueerd worden en dat na een incident met gevaarlijke stoffen bij het bedrijf AM Power. Tijdens afbraakwerken zou men er een leiding met zwavelzuur geraakt hebben, waardoor er een lek ontstond. En in Brugge is gisteravond rond 8 uur aan de Gentpoort een zeehond opgedoken, wat heel uitzonderlijk is. Hij was er rustig een visje aan het verorberen. Volgens Sea Life zit hij daar voorlopig goed en laten ze hem met rust. Men verwacht dat hij uit eigen beweging terugzwemt naar zee.
3: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
4: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
4: echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Yeah.

Mark Dex die zit met twijfels. Waar moet ik heen, schreeuwt hij. Of zingt hij. Maar ik weet het, hè. Naar de VBRO. Inderdaad, ik heb de bus genomen deze morgen. En helemaal naar Ter Beurze. Waar ik nu momenteel zit te presenteren. In Studio 5 van de VBRO. Goedemorgen, Eddie Govert is mijn naam. En dit programma heet nog altijd tussen 10 en 12 Koffietijd. Voilà, zij hoort bij mij. Dat is de opener voor vandaag. En dat was Criss Cross Amsterdam met Jantje Smit. Komen ze.

Ze zeggen dikwijls, het zal wel een beetje beteren met de jaren, maar ik heb de indruk dat het bij Bart Kael helemaal niet verbetert. Hij is nog altijd zot verliefd. En dat zal Luc Appermond graag horen. Dans klein zigeunermeisje. We gaan door met Helemaal Hollands.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van Marne Noenkel Richard.
0: Mossi Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag is een wisselvallige dag. We zitten met een paar storingen die ons weer beïnvloeden. Storingen verbonden aan lage drukgebieden. En daarbij kan verspreid wat regen of een bui gaan voorkomen. De timing is dat er vanochtend, in de loop van de vroege ochtend, een storing doortrekt. Heel veel neerslag lijkt dat eigenlijk niet op te leveren. Wat verspreide regen of een bui hier of daar. Maar de hoeveelheden zijn te klein om de droogte echt structureel aan te pakken voorlopig. Daarbij dan later vanmiddag ook nog een storing die doortrekt met mogelijk wat regen of een bui. Maar ook dat lijkt echt geen grote hoeveelheden op te leveren. Temperaturen zijn wat gezakt. We zitten met maxima van een graad of 20 aan de kust tot een 22 graden landinwaarts. Dat is minder dan de vorige dagen. En er is ook meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62, 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
8: Dit is VBRO.

Ik moet eerlijk toegeven, als je terugdenkt aan die allereerste keer, ja, dan word je toch wel een beetje sentimenteel natuurlijk. Ook Willy Sommers had het goed te pakken, met zijn nieuwe single trouwens. We gaan lachen, het is woensdag, dan weet je voor wie het deurtje open gaat. Niemand minder dan Nonkel Erik.

0: En als de luisteraar niet zien beweren, wij doen Lerix, hè, met de Bob Trommel bij de VBRO. Een stukje humor. Het programma is altijd meegenomen. Nee. En de luisteraars zitten weer gereed wellicht voor te bellen. We zijn benieuwd wie dat we van deze keer aan de lijn gaan krijgen. Had ik luisteren, want de bellen gaan weer. Hè. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, ben ook Lerix.
1: Hoor ik hem niet bij.
0: Hallo, ik hoor niks weer. Wie is er daar?
1: Hallo?
0: Ah, nu hoor ik je.
1: Ja, doe Lerix, het is hier een ding, Vivian Plaquet.
0: Vivian Plaquet?
1: Ja. Zeg, Bado, ik heb erom op te vertellen op de radio bij de VBRO.
0: Maar dat is goed dat ik heb gebeld, zeg, Vivian.
1: Is dat mogelijk?
0: Ja, ja, het vertel, Bo.
1: Ja, en wat is nog één dat ik al lang ken, hè? Maar goed, het is nog aan de goeie.
0: Ja.
1: Ja, het is een nunne en ze loopt van het klooster naar huis. En ze loopt dan zo'n beetje door de bossen. En aan een keer springt er een vent uit de bosjes. En je roept, noem de popgroep op of verkracht je.
0: Ja.
1: Zegt die nunne, doe maar.
0: Ja, ik ken hem even, Vivian. Zo ooit bij, zuster zeg.
1: Ja, zeg, ik heb nog een.
0: Ah, ja, nog eentje.
1: Moet je vast, hè?
0: Ja.
1: Wat doet het doen bloentje als ze wil afslanken?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Je weet het niet zeer, maar ik kan je vertellen. Ze neemt de plaatsen van de liften een keer de roltrap.
0: Ja, de roltrap. Ja, dat gaat veel helpen, verzekerd, hè?
1: Is ook een goeie, nee.
0: Zuster zeg. Allee, Vivian. Het was de eerste keer in het programma, hè? Wij gooien er nog een in de toekomst van je mobiel, nee?
1: Vertel hem aan, binnen ook graag.
0: Ja.
1: Alleen ook leren nog een prettige dag, hè? Tot nog eens een keer, hè?
0: Ja, oké.
1: De groet van Vivian Plaquet, hè?
0: Ja, het is goed, Vivian. Zeg nog een prettige dag en tot nog eens een keer, hè?
1: Ja, beste, hè, dag.
0: Ja, zij zit er weer op voor vandaag. Zij de boppentrommel hier bij de VBRO. Prettige dag nog en tot nog eens een keer de groeten van ook leren, ik weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Voilà, waar komt ze vandaan? Ik zou het niet weten, Robert van Hemert met zijn zandloopster. En daarvoor Lisa Delbo, Liefde is een kaartspel. Ik heet je van harte welkom hier bij Koffietijd en VBRO. Eddy Govert is mijn naam, we gaan nog door tot 12 uur. En ik moet het zeggen zoals Danny Fabri, wat een heerlijke dag, inderdaad.

We doken heel ver terug in de tijd, meer bepaald naar 1970, voor deze opname van Rita de Neve. En toen zat ze aan het meer van Lugano. Waar kun je beter zitten, hè? Maar we zijn toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik voor een heel bekende naam, namelijk Paul Michiels. En die kennen we natuurlijk als de helft van het duo Leijers en Michiels, of ook van Soul Sister natuurlijk. Ze scoorden ettelijke internationale en nationale hits. En ik heb Paul feitelijk leren kennen in de studio, want hij maakte heel wat Nederlandstalige opnames voor de groepering Eigentijdse Jeugd. En daar heb ik jaren voor gewerkt en dus had ik ook jaren na één Paul Michiels in de studio. Ik heb hem leren kennen als een heel beminnelijke, een zeer talentrijke man die goed kon zingen. Een heel aparte stem. Trouwens, ik had ook met hem gewerkt in de tijd dat ik de opnames maakte voor Octopus. I'm So In Love With You en My Special Angel, Sarah en nog andere hits feitelijk. Dus ik ken Paul tamelijk goed. Ik heb hem de laatste tijd niet zo vaak meer teruggezien, maar ik vond een heel aparte opname. Toen men Louis Neefs een beetje herdacht in een speciale cd, zong hij ook een van de liedjes van Louis. Geniet van Aan het strand van Oostende. Daar komt Paul Michiels.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus Abba.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
8: Hey, doe niet zo sexy.
0: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er best van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Er is een grote rookpluim te zien. De brand is vannacht ontstaan rond 4 uur op een verzamelplaats voor oud elektro. Mogelijk is een batterij beginnen branden. Er zijn geen gewonden. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het kan dagen duren voor de brand helemaal geblust is. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. De drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter onder meer deze intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard is 77 jaar geworden. Zwaar bewolkt met periode van regen vandaag. Het kan tot 20 graden worden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 22 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: Dit is VBS.

We zijn inderdaad deze week trots op deze opname van Tamara en Tom Davies. Dorst in de Smetse. Dus die hoor je de hele week lang overvloedig passeren. En John Dennis had een tijdje geleden een zeer mooie opname. Zondag vind ik een van zijn beste.

En wel, Stef Eckel die zegt wat ik al een tijdje constateer. De klok die tikt maar door. En inderdaad, we zitten helemaal op het einde van onze koffietijd. Nog niet helemaal. Je hebt nog enkele liedjes te goed voor je kan genieten van het programma Zomergroetjes van onze collega Rudy Meins. Na 12 uur. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En als je niet aan tafel gaat, en wel, het zal iets anders zijn, hè. Ciao, ciao. Tot morgen. En

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Clement van den Kerkhoven krijgt de titel van prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Philippe moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clement krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clement is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij de lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Ja, Erik Flenders, die ook in deze zomer een nieuwe single uit heeft. En daarnet nog met Kom mee naar buiten. Je hoort hem trouwens ook regelmatig eens in Voor het voetlicht. Maar vandaag is het Bart Keil die mag vertellen over een echt zomerliedje dat hij nog bij elke optreden moet zingen. Moet zingen, zeg ik, want de fans eisen dat nu eenmaal. Zeil je voor het eerst. Straks het verhaal bij het liedje in Voor het voetlicht.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het wisselvallig. We zitten met een mix. Een mix van wolken en opklaringen. En hier en daar kan er gaandeweg de middag ook een bui van komen. De temperaturen zijn wat lager. Maxima van rond een graad of 20 vlak aan zee tot een 22-tal graden dieper landinwaarts. Bij ook duidelijk wat meer wind die uit een voorkeursrichting zuidwest komt aanwaaien. Dus ja, het is allemaal een beetje minder vandaag, zonder dat het extreem slecht is. En eigenlijk, laat ons eerlijk zijn, de hoeveelheden neerslag die tot nu toe vallen, ja, die zijn echt te weinig om die droogte structureel aan te pakken. Het stof is een beetje geblust en daarmee is eigenlijk ook alles gezegd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Christophe, ondertussen ook al bezig sinds 1991 met optreden, met platen maken. En dit was zijn meest recente in deze zomer 2026. En ik geloof nog in mijn dromen. En ik geloof dat ik nonkel Erik aan de telefoon heb. Maar het zit niet helemaal goed, geloof ik. Nonkel Erik?
1: Ja, het is nonkel Erik hier. Hè. Ik voelde me vandaag niet 100%. Maar gisteren, het was heet die een beetje uit mijn maag is blijven liggen. Het was hier een boel parkeeravond, zeg. Geparkeerde bussels, hè. En ik heb er misschien te veel gegeten, of is er het wat, ik weet het niet. In ieder geval, ik heb meer in de wc gezeten, of heb de wc gezeten, dan in mijn bedden vannacht. Dus dat is een klein beetje tegengevallen. Maar in ieder geval, we hadden vandaag weer een feestje van maken. Allee, het gaat wel een beetje in de mineur zien vandaag. Maar in ieder geval, ik heb alle sangria besteld. Dus mijn mogen trekt, dat gaat wel gewoon weer. Bon, bij wat. Geniet weer of van de schone muziek bij de VWRO. We doen dat hier ook op onze laptop. En Rita, en hoe een tablet, zeg. Een tablet. Jongens, je kunt er ook wat plus doen. Allee, zijn we zitten ermee weg. Toedeloe en tot de nog een keer.
2: Zomergroetjes. Alleen maar zomergroetjes.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Clement van den Kerkhoven krijgt de titel van prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clement krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clement is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij de lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rijks.

0: en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Bart Keil is vandaag onze gast in deze aflevering van Voor het voetlicht. En we laten Bart nog eens een van zijn successen bespreken. Een nummer die het nog altijd goed doet bij optredens. En het liedje Zeil je voor het eerst zing je straks ongetwijfeld terug mee.
2: Wel, Zeil je voor het eerst, dat is ook een heel raar verhaal. Dat stond op een full cd van de Mini Playback Show. Dat was het eerste jaar dat ik de Playback Show presenteerde op VTM. In dat programma was er één liedje. Dus in elk programma zat er één liedje met een soort thema. Wat was het op? Was dat allemaal dierenliefde? Vriendschap? Je kent dat maar voor kinderen naar kinderen. En er was één liedje bij Zeil je voor het eerst. En ik herinner mij, dat was Hans van Eyck, die zeg maar voor En de Mol Nederland zeg maar alle tv-tunes schrijft, maar ook gigantisch veel nummer 1 hits heeft geschreven. Ook voor Helmut Lotti, maar in Nederland heeft hij tientallen nummer 1 hits gehad. Dus die man heeft die nummers allemaal geschreven. En ik herinner mij dat hij mij ooit die Zeil je voor het eerst had aangeboden. En toen ik vond dat maar niks. Nee. Dat nummer. Ik zeg, joh, maar allee, dat is traag en dan is het weer vlug. Zeg, allee, de mensen gaan dat niet tof vinden. En we hadden toen ook 11 nummers op die cd's. Of 12 nummers moesten opnemen. Er was nog één nummer tekort. Weer hetzelfde verhaal. Net zoals bij de Marie-Louise. Zei, ja, maar gaan we dat toch opnemen? Want we hebben geen tijd meer om een nieuw nummer op te nemen. Dus hebben we dat toch opgenomen. En kregen we zoveel reactie, ook via kinderen eigenlijk, dat ze dat een fantastisch nummer vonden, die zeiden voor het eerst, dat we daar dan later een volwassen koor, wil ik zeggen, erop gezet hebben. Want dat was eigenlijk alleen maar door kinderen meegezongen. Dus hebben we daar een volwassen koor aan toegevoegd, nog de mix een beetje harder gemaakt. En dat werd dan de gekende hit, waarin misschien, hoeveel stonden ze op de dijk mee te doen bij Tien om te zien, met duizenden mensen, allemaal met de handen in de lucht en iedereen zeilen voor het. Dat was fantastisch, dat was echt een schitterende tijd.
1: Hè. Ja, je zegt, we hadden het nummer eigenlijk aanvankelijk niet bedoeld voor de cd. Had je dan niet door dat het eigenlijk een echt ambiance nummer was?
2: Wel, ik had hem eerst gevraagd, zeg, ik vind het refrein schitterend, zeg alleen dat trage stuk zou ik uptempo willen. Maar dat wilde hij dan niet doen. Dus, maar het gekke is, je hoort het niet altijd van op voorhand. Nu vandaag, ik vind het nog altijd een schitterend nummer. En ook die trage stukken erin vind ik prachtig gevonden om dat zo te doen. Maar ja, god weten waarom dat je op bepaalde momenten dingen niet inziet of je moet laten leiden door anderen. En soms weet ik het wel hoor, en soms weet ik het niet. Dus ja. Ja, het is een beetje gokken eigenlijk. Ja.
1: Mooie herinneringen sowieso aan Tien om te zien, Blankenbergen natuurlijk. Hè. Dat waren toch fantastische tijden. Ik weet nog, ik zag jou toen met de auto wegrijden en jij had echt problemen om uit die drommenvolk weg te geraken met je auto. Hè.
2: Ja, ik denk dat dat niet bij mij alleen was. Ik denk dat er heel veel artiesten hetzelfde overkwam in die periode. En dat kwam eigenlijk omdat de mensen jaren hadden moeten wachten op terug eens een Vlaams liedje. Want nu wordt er soms wel eens terug op neergekeken van het is altijd bon ton om te zeggen, zeg, die Vlaamse artiest, dat is maar niks. Terwijl ik vind dat een foute visie. We leven in Vlaanderen en ik vind dat Vlaamse liedjes, welk genre dat het dan ook mag zijn, dat Vlaamse liedjes moeten blijven bestaan en overleven. Anders kunnen we even goed morgen allemaal Engels praten en laten we dat Vlaams ook maar varen. Maar ik denk dat Vlaams liedjes zitten in de eigenheid van de mensen en die willen dat horen en die willen. Als je ook op tv kijkt, zie je dat de Vlaamse producties, heb je het nu over Aspen of Witsen of wat dan ook, dat altijd blijft scoren, gewoon omdat het van eigen bodem is. En mensen zien graag hun eigen acteurs, hun eigen zangers, eigen mensen in het theater. Dat is belangrijk, want ja, we zijn Vlamingen en ik vind dat we er fier moeten op zijn.

Het weerbeeld is duidelijk geschift. We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die ons storingen sturen en die ook zorgen voor een aantal verspreide buien of wat buiiger neerslag. Eigenlijk zijn het allemaal nog geen grote hoeveelheden geweest tot nu toe. En dat lijkt er ook niet meteen voor overal aan te komen. Enkel aan de kust kunnen er de komende dagen wat meer buien gaan vallen. En is de neerslag misschien wat meer uitgesproken. Maar landinwaarts blijft het toch maar een beetje bij elkaar harken van wat millimetertjes hier en daar. Zeker niet genoeg om de droogte structureel aan te pakken. Laat staan om die droogte aan te pakken. Want er is nog niet zo gek veel gevallen. Dat lijkt er ook niet meteen aan te komen. Enkel die kustregio die blijft gevoelig voor buien. Zeker de komende 24 tot 48 uur kunnen daar meer en intense buien vallen, omdat het warme zeewater meespeelt en dat zorgt voor de vorming van kustbuien. Landinwaarts moeten we het hebben van storingen die passeren, maar het zijn er niet zo heel veel, met mogelijk wat lichte verspreide neerslag. Hier en daar geen grote hoeveelheden. En dan trekt er ook vanmiddag nog eentje door en dat is eenzelfde scenario, geen grote hoeveelheden. Temperaturen, ja, die zitten daarbij wat lager. Vandaag rond een graad of 20, 21. Aan zee met landinwaarts misschien nog net een graad of 22. Donderdag, vrijdag lijkt het iets koeler te zijn, met maxima die maar rond of vooraan de 20 graden meer uitkomen. En de wind die komt de hele tijd uit een west-zuidwestelijke richting. In het weekend dan kan het weer wat warmer worden en kan er weer wat meer ruimte zijn voor de zon, terwijl de neerslagkansen dan er geleidelijk aan weer helemaal uitgaan.

Deze plaat doet me altijd denken aan de zomer van 78. En het was meteen ook de laatste zomer voor Radio Mi Amigo. Deze plaat stond toen weken genoteerd in de top 40. Abdul Hassan en zijn orkest en The Arabian Affair. Heerlijk om terug te horen. We gaan eruit zometeen nog met zo'n zonnige plaat uit diezelfde tijd. Iets later, 1982, A la Española van John Terra. Ik wens jullie alvast nog een hele fijne dag. En morgen een nieuwe afspraak over de middag voor zomergoedjes. Wat dacht je?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Clément van den Kerkhoven krijgt de titel van Prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clément krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clément is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij de lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen. Nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance-nummer met een heerlijk meezingbare frame. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Clément van den Kerkhoven krijgt de titel van prins van België. Prins Laurent heeft hem officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Philippe moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clément krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clément is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij de lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen, nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
3: Wel zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
7: Dit is VBRO.

Het weerbeeld is duidelijk geschift. We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die ons storingen sturen en die ook zorgen voor een aantal verspreide buien of wat buiengeneerslag. Eigenlijk zijn het allemaal nog geen grote hoeveelheden geweest tot nu toe. En dat lijkt er ook niet meteen voor overal aan te komen. Enkel aan de kust kunnen er de komende dagen wat meer buien gaan vallen. En is de neerslag misschien wat meer uitgesproken. Maar landinwaarts blijft het toch maar een beetje bij elkaar harken van wat millimetertjes hier en daar. Zeker niet genoeg om de droogte structureel aan te pakken. Laat staan om die droogte aan te pakken. Want er is nog niet zo gek veel gevallen. Dat lijkt er ook niet meteen aan te komen. Enkel die kustregio die blijft gevoelig voor buien. Zeker de komende 24 tot 48 uur kunnen daar meer en intense buien vallen, omdat het warme zeewater meespeelt en dat zorgt voor de vorming van kustbuien. Landinwaarts moeten we het hebben van storingen die passeren, maar het zijn er niet zo heel veel, met mogelijk wat lichte verspreide neerslag. Hier en daar geen grote hoeveelheden. En dan trekt er ook vanmiddag nog eentje door en dat is eenzelfde scenario, geen grote hoeveelheden. Temperaturen, ja, die zitten daarbij wat lager. Vandaag rond een graad of 20, 21. Aan zee met landinwaarts misschien nog net een graad of 22. Donderdag, vrijdag lijkt het iets koeler te zijn, met maxima die maar rond of vooraan de 20 graden meer uitkomen. En de wind die komt de hele tijd uit een west-zuidwestelijke richting. In het weekend dan kan het weer wat warmer worden en kan er weer wat meer ruimte zijn voor de zon, terwijl de neerslagkansen dan er geleidelijk aan weer helemaal uitgaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: officieel erkend als een zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet die erkenning nog goedkeuren met een koninklijk besluit, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Clément krijgt geen dotatie. Hij kan wel erven van zijn vader en zijn familienaam van Saxen-Coburg aannemen. Clément is 26. De vakbonden zijn bezorgd over de aanpak van agressie bij de lijn. Amper 3 medewerkers verwerken er de meldingen, terwijl er elk jaar zo'n 2000 gevallen zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verwachten mogelijk nog meer werk voor die 3 mensen, nu controleurs met bodycams mogen werken. Bevoegd minister De Ridder verwerpt de kritiek. In Bretagne zijn 16 mensen gewond geraakt toen een tribune aan het kasteel van Bienassy instortte. Dat gebeurde net voor een licht- en geluidsshow zou beginnen. 5 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Op de tribune zaten zo'n 100 toeschouwers. De show werd afgelast. Het parket onderzoekt de oorzaak van de instorting. Iran dreigt met aanvallen in het zuidoosten van Europa als de Amerikaanse president Trump de oorlog opnieuw laat escaleren. Dat schrijft de Financial Times. Teheran noemt Bulgarije en Cyprus als mogelijke doelwitten. In Bulgarije kunnen Amerikaanse vliegtuigen terecht op een luchtmachtbasis om bij te tanken. Op Cyprus is in maart al een Britse luchtmachtbasis geraakt door een Iraanse drone. Iran overweegt ook aanvallen op onderzeese glasvezelkabels in de straat van Hormuz. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in tijdens de heenwedstrijd van de Champions League barrages tegen Lyon. Fenerbahçe bleef steken op 1-1. Luis Openda bracht Lyon op voorsprong. Mason Greenwood maakte gelijk. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd plaats op Franse bodem. We krijgen bewolkt weer met af en toe een bui en mogelijk ook een donderslag. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen.

0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Nenen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars en dag Eddy.
4: Dag beste luisteraars ook van mijn kant. Dag Nico.
3: Ja, we zijn weer...
4: We zijn weer op pad, hè? Het oorlogspad.
3: Maar het oorlogspad zou ik niet zeggen, Eddy.
4: Allee, het muzikale oorlogspad, hè?
3: Ja, we proberen elkaar vaak nummers voor te leggen om dan toch weer een beetje indruk te maken.
4: Ja, en je slaagt er verdorie toch altijd in van het allerbeste naar boven te halen, hè?
3: Ja, af en toe vind ik een nummer dat Eddy Govert nog niet kent. En ik moet altijd zeggen, hij moet dan een beetje met schroom toegeven dat hij het nummer niet kent.
4: Ja, gelukkig ken ik af en toe toch wel de vertolker of vertolkster.
3: Ja, af en toe, maar zo vaak nu ook weer niet. Nu in dit geval wel, maar meestal niet. Hè.
4: Ja, ja. Je verrast me altijd.
3: Nu, dat is ook mijn bedoeling. Want ik heb deze keer gezocht naar een LP uit 1977.
4: Ja.
3: Om daar een LP-track uit te halen. Want, moet eerlijk zijn, Eddy Govert kent waarschijnlijk alle singles die in de Vlaamse top 10, top 20, top 100 gestaan hebben.
4: De meeste toch?
3: Sinds 1969 tot nu. Dus ik moet altijd wel heel inventief zijn daarvoor.
4: Creatief, zeg maar.
3: Inventief, creatief. En dat creatieve zit ook in het nummer dat we...
4: Ja, absoluut. Ik moet eerlijk toegeven, het is een heel fijn liedje. En eigenlijk niet zo standaard voor de zangeres die het zingt.
3: Het is poëtisch.
4: Ja, amai. Poëtisch.
3: Poëtisch. Ja, de uitspraak van Eddy Govert is soms een beetje raar.
4: Abominabel van tijden.
3: Ja, bij momenten. Maar enfin, goed.
4: Maar ik doe erom, hè. Doe erom.
3: Maar dat is een beetje in contrast met de zangeres, want die is altijd gekend geweest voor haar perfecte uitspraak.
4: Ja. Ze vertolkte ook op een sublieme manier sommige liedjes. Ja, ik kan het niet beter, hoor.
3: Nu, Dat ben ik zonder jou, is de titel van het nummer. Het is een, hoe zou ik het omschrijven? Een totale andere Marva, want daar gaat het over.
4: Ja, ja, inderdaad. Het is niet zo dat zeemzoeterige of dat meezingerige. Nee, het is zo'n liedje van tussenin.
3: Ja.
4: En ja, ook eindelijk weer bedoeld als LP-track.
3: Een luisterliedje.
4: Ja, ja, absoluut.
3: Dus de mensen zetten nu hun radio ietsje luider.
4: Mm-hmm.
3: Gaan erbij gaan staan. Laten misschien ook wel even de pot van het vuur nemen, mocht dat het geval zijn. Mocht je iets aan het doen zijn op het vuur. Maar daarnaast gewoon genieten van Dat ben ik zonder jou uit 77.
4: Van Marva.

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen De Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het wisselvallig. We zitten met een mix. Een mix van wolken en opklaringen. En hier en daar kan er gaandeweg de middag ook een bui van komen. De temperaturen zijn wat lager. Maxima van rond een graad of 20 vlak aan zee tot een 22-tal graden dieper landinwaarts. Bij ook duidelijk wat meer wind die uit een voorkeursrichting zuidwest komt aanwaaien. Dus ja, het is allemaal een beetje minder vandaag zonder dat het extreem slecht is. En eigenlijk, laat ons eerlijk zijn, de hoeveelheden neerslag die tot nu toe vallen, ja, die zijn echt te weinig om die droogte structureel aan te pakken. Het stof is een beetje geblust. En daarmee is eigenlijk ook alles gezegd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediende jobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep, met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Menen is vanmorgen vroeg rond 4 uur brand ontstaan in het afvalverwerkingsbedrijf Galon. Het vuur zou ontstaan zijn op een verzamelplaats van Klein Elektro, waar een overgebleven batterij zou vuur gevat hebben. Meteen is het automatisch blussysteem in werking getreden, maar de omvang van de brand was te groot. Omdat het bedrijf op de grens ligt, kreeg de brandweer de hulp van hun Franse collega's. De brand is inmiddels onder controle, maar er moet zeker nog de hele dag nageblust worden. In Roeselare is maandagavond iets na 10 uur een vrouw met haar wagen tegen 2 geparkeerde auto's gebotst in de Uilenstraat. De bestuurster vluchtte na de aanrijding weg, maar de slachtoffers konden haar even later doen stoppen in de Zuidstraat. De aangereden voertuigen moesten getakeld worden. Op de Woestestraat of de N8 in Vleteren was er gisteravond rond 6 uur flink wat verkeershinder na een kop staartaanrijding. Een vrachtwagen reed er achteraan in op een auto. De bestuurster van de auto werd met rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren namiddag moesten bewoners van 3 woningen in Pittem geëvacueerd worden, en dat na een incident met gevaarlijke stoffen bij het bedrijf AM Power. Tijdens afbraakwerken zou men er een leiding met zwavelzuur geraakt hebben, waardoor er een lek ontstond. En in Brugge is gisteravond rond 8 uur aan de Gentpoort een zeehond opgedoken, wat heel uitzonderlijk is. Hij was er rustig een visje aan het verorberen. Volgens Sea Life zit hij daar voorlopig goed en laten ze hem met rust. Men verwacht dat hij uit eigen beweging terugzwemt naar zee.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het wisselvallig. We zitten met een mix. Een mix van wolken en opklaringen. En hier en daar kan er gaandeweg de middag ook een bui van komen. De temperaturen zetten wat lager. Maxima van rond een graad of 20 vlak aan zee tot een 22-tal graden dieper landinwaarts. Bij ook duidelijk wat meer wind die uit een voorkeursrichting zuidwest komt aanwaaien. Dus ja, het is allemaal een beetje minder vandaag, zonder dat het extreem slecht is. En eigenlijk, laat ons eerlijk zijn, de hoeveelheden neerslag die tot nu toe vallen, ja, die zijn echt te weinig om die droogte structureel aan te pakken. Stof is een beetje geblust en daarmee is eigenlijk ook alles gezegd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Ervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediende jobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep met zegens in onder meer Luik, Bastenakeluik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: is misschien een goed idee om met een glaasje rosé gewoon mee te luisteren naar onze VBRO Top 30. We hebben alvast de spits afgemeten hier op deze woensdag de 19e van augustus met een nieuwe VBRO Top 30 met deze Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé als opener op de nummer 30. Deze single die zakt in één klap 10 plaatsen trouwens deze week van 20 naar de nummer 30 en dat na 5 weken in onze VBRO Top 30. Goed, zo is de kop eraf. In de komende 2 uur zetten we ze op een rijtje. En op de nummer 29, want daar zijn we aangekomen, vinden we de nummer 28 terug van vorige week. In de 8e week notering een plaatje minder dus voor deze Houston. En nooit meer zonder jou.
1: Nummer 29.

0: Vuurtoren van Aurélie in de VBRO Top 30. Nu voor de vijfde week in onze lijsten. Deze week met 3 plaatsen minder, van 25 naar 28. Op de nummer 27 vinden we dan weer de nummer 18 terug van vorige week. In de 8e weeknotering betekent dat 9 plaatsen minder voor Fadim met Mijn Eigen Leven. Maar wij springen meteen naar de nummer 26 voor deze week. En dat is alweer de nummer 24 van vorige week. In de 10e weeknotering 2 plaatsen minder opnieuw voor Sineke. En ik doe wat ik wil.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

In mijn dromen, dat bezingt alvast Christophe met zijn recentste. Vorige week nog als nieuwkomer op de nummer 5 in de VBRO Top 30. En deze week spijtig genoeg onze sterkste daler. Met een inklap 20 plaatsen verlies voor Christophe. En zo dus op de nummer 25 terechtgekomen. Op 24, de nummer 16 van vorige week. Dat betekent in de vierde week notering 8 plaatsen minder voor Glenn Robbins met Zomermelodie. Maar wij nemen meteen de nummer 23 erbij. En dat is dan weer de nummer 19 van vorige week. In de achtste week VBRO Top 30, 4 plaatsen minder voor Bart Kuil met

0: Wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: En even wat tijd. Laat de
3: groep. Met ook van de partij Michael.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
3: Chris Clark en Glenn Robbins.
4: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
3: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht blijft het licht wisselvallig. We zitten in een west-zuidwestelijke stroming. En daarin trekken een aantal zwakkere storingen mee. Maar ook een aantal buien die zich vormen. Die buien die kunnen misschien nog de meeste neerslag brengen, maar niet overal. Het is vooral aan de kust dat er kunnen buien vallen vanavond en vannacht. En het kunnen felle buien zijn. Daar is zelfs een klap onweer mee mogelijk. Bij een aanvoer van over het warme zeewater hoeft dat eigenlijk niet te verwonderen. Verder koelt het niet zo heel veel af. We blijven met zachte minima zitten. 15 tot 16 graden blijven we gemakkelijk neerzetten bij een matige wind uit een meest en overwegend westelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
8: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals rockzangen. Eén keer en samen zijn.
9: Samen zijn.
8: Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
9: Hey, doe niet zo sexy.
8: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBRO.
10: VBRO.
11: Nummer 21.

Marco de Hollander. En in die zomernacht met deze single prijkt hij in onze VBRO top 30. En dat op de nummer 21 deze week. Vorige week mochten we hem nog verwelkomen in onze top 30 op de nummer 10. En nu dus in zijn tweede week met meteen 11 plaatsen minder voor Marco de Hollander. Maar goed, laat het ons allemaal even op een rijtje zetten. Want die eerste 10, daar zaten toch wel wat belangrijke verschuivingen al in onze VBRO top 30 van deze week. Op de nummer 30 konden we openen met de nummer 20 van vorige week. Dat betekent in de vijfde week notering 10 plaatsen minder voor Wesley Bronkhorst met Ik Drink Rosé. En Houston met Nooit Meer Zonder Jou, die doet ondertussen voor de achtste week in onze VBRO top 30. En zakt 1 plaats van 28 naar 29. Van 25 naar 28, dat zijn er alweer 3 achteruit in de vijfde week notering voor Aurélie met Vuurtoren. Terwijl Fatim met Mijn Eigen Leven in zijn achtste week notering 9 plaatsen moet prijsgeven. Hij zakt alweer van 18 naar 27. Op de nummer 26, de nummer 24 van vorige week. In de tiende week notering zijn er dat 2 minder voor Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. En Christophe met Ik Geloof Nog In Mijn Dromen is onze sterkste daler van deze week in de VBRO top 30. Want hij was vorige week nieuwkomer op een mooie 5e positie. Maar moet nu in zijn tweede week in 1 klap 20 plaatsen prijsgeven. En komt dus zo op 25 te staan. Op 24, de nummer 16 van vorige week. Dat betekent in de vierde week notering 8 plaatsen minder voor Glenn Robbins met Zomermelodie. En Barkuil met Zot Verliefd, die gaat in zijn achtste week VBRO top 30 4 plaatsen achteruit. En zakt dus van 19 naar 23 deze week. En op de nummer 22, de nummer 8 van vorige week. Dat betekent 14 plaatsen minder. En dat in de vierde week notering voor PC Brown met Zaterdagnacht. En tenslotte, zo pas nog gehoord, op de nummer 21, de nummer 10 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week 11 plaatsen minder voor Marco de Hollander met In Die Zomernacht. En dan kunnen we richting een eerste nieuwkomer voor deze week in de VBRO top 30. Een eerste van, als ik het goed bekijk, 5 nieuwkomers deze week in onze lijst. Helemaal nieuw op 20 is deze Marco Schuitmaker met Loesoe.

Er hangt iets in de lucht en het klinkt naar liefde. Amore van Corrie Konings nog even in de VBRO Top 30. En deze week met 3 plaatsen verlies van 15 naar 18 in de 5e week notering. Op de nummer 17 dan een mooie klimmer voor deze week. Vorige week nieuwkomer op 22 en nu 5 plaatsen in de goede richting voor deze helemaal Hollands met Titanic.

0: Robert Pater met Blijf toch bij mij. Vorige week nog een van die vele nieuwkomers in de eerste editie van het nieuwe seizoen van deze VPRO Top 30. Hij kwam toen nieuw binnen op de nummer 2, maar moet nu in zijn tweede week meteen 14 plaatsen prijsgeven en staat dus deze week op de nummer 16. Op 15, de nummer 11 van vorige week. In de vierde week notering 4 plaatsen minder voor Gunter Neefs met Bluff Bluff. Maar wij gaan meteen naar een derde nieuwkomer voor deze week in de VPRO Top 30. En die mogen we treffen op de nummer 14 met Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: zuidoosten en noordoosten waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediende jobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bediende. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep met zegens in onder meer Luik, Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon en verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het Zilverpand in Brugge is dinsdagnacht een appartement tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een brand. Rond 4 uur 's morgens vroeg merkte een passant rook op aan een appartement op de 3e verdieping. De Brugse brandweer was snel ter plaatse, maar ondanks de interventie liep het appartement aanzienlijke schade op. De bewoner was niet thuis op dat ogenblik. Een 15-tal bewoners van het gebouw in het Zilverpand werden uit voorzorg geëvacueerd. Volgens de Brugse politie gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan aan een elektrisch toestel. Er vielen geen gewonden. Opmerkelijk beeld aan de Gentpoort in Brugge. Daar lag plots een zeehond rustig in het water. Het dier lijkt in goede conditie en zit voorlopig veilig op zijn plek. Volgens het gespecialiseerde centrum van Sea Life in Blankenberg is dat uitzonderlijk, maar zeker niet vreemd. Sea Life verwacht dat de zeehond zelf terug naar zee zwemt. Pas als blijkt dat hij niet meer weg kan, wordt de brandweer ingeschakeld om hem met een boot te begeleiden. In Brugge is de historische lokettenzaal van het station sinds deze week tijdelijk opnieuw open. De zaal, die sinds 2024 gesloten is voor restauratie, wordt nu gebruikt als tijdelijke doorgang door de werken aan het stationsplein en de tunnelverbinding in het kader van de werken aan de R30. Volgens NMBS-woordvoerder Britt Monten blijft de doorgang open tot 18 september, een maand lang dus. Reizigers moeten een kleine omweg maken, maar de doorstroming blijft gegarandeerd, al zijn de doorgangen behoorlijk smal. Daarna gaat de zaal dus weer dicht voor de verdere restauratie van onder meer de muurschilderijen. Wat de toekomst van de lokettenzaal van het station betreft, NMBS onderzoekt samen met Stad Brugge en Erfgoed een nieuwe bestemming voor het gebouw. In de politierechtbank in Brugge is een 51-jarige vrouw veroordeeld omdat ze te snel over een zebrapad reed aan basisschool Zandstraat in Sint-Andries Brugge. Dat terwijl een gemachtigd opzichter al op het zebrapad liep. In een schoolzone geldt maximaal 30 km per uur. De verdediging betwiste dat haar snelheid ooit werd gemeten, maar de rechter volgde dat niet. De vrouw krijgt een boete van €250, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 8 dagen. En tot slot nog even dit. Komend weekend is er feest in Assebroek. Het Patriaplein maakt zich op voor een nieuwe zomerse 3-daagse. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus strijkt er opnieuw het Food Truck Festival neer. Met streetfood, drankjes, muziek en vooral veel gezelligheid. De toegang is gratis. Vrijdagavond gaat het festival van 5 tot 11 van start. Zaterdag is het er van 4 tot 11. De verschillende foodtrucks zorgen voor een mix van hartige gerechten en zoete lekkernijen in een ongedwongen sfeer waar iedereen welkom is. Van eters tot sfeersnuivers. Zondag wordt het er extra druk. Naast het festival organiseert Giro Sint-Joris het Leidje immers een grote rommelmarkt, waardoor bezoekers kunnen genieten van foodtrucks en kraampjes. De organisatie kijkt uit naar een bruisend weekend samen met bezoekers, uitbaters en vrijwilligers.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het

0: vandaag.
1: Robert van Hemert met Zandlobster. Vorige week nog op een mooie vierde plaats in onze VBRO Top 30. En nu in de vierde week notering met 8 plaatsen verlies de top 10 verlaten. En zo dus op de nummer 12. Op de nummer 11 dan weer de nummer 14 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week 3 sprongen in de goede richting. Voor deze nieuwe van Stef Eckel. En de klok die tikt maar door.
2: Nummer 11.

0: Door, dat is Stef Eckel in de VBRO Top 30 op de nummer 11. En voor we aan de nummer 10 komen, is het alweer tijd voor een tweede overzicht. Een eerste nieuwkomer was te verwelkomen op de nummer 20 deze week met Marco Schuitmaker en Loesoe. En Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam, zijn nieuwe single, die was meteen de tweede nieuwkomer op de nummer 19. Op 18 de nummer 15 van vorige week. In de vijfde week notering 3 plaatsen minder voor Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht, Amore. En Helemaal Hollands met Titanic, die was vorige week nieuwkomer op de nummer 22. En mag in zijn tweede week meteen 5 sprongen naar omhoog, naar 17. Op de nummer 16, de nummer 2 van vorige week, was toen hoogste nieuwkomer in de VBRO Top 30. En nu met 14 plaatsen verlies naar de nummer 16. Ik heb het over Robert Pater met Blijf toch bij mij. En Gunter Neefs met Bluff Bluff, die gaat in de vierde week notering in onze Top 30 lijst met 4 plaatsen achteruit. Hij zag dus van 11 naar 15. Een derde nieuwkomer was te verwelkomen op de nummer 14 met Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. En de Op Zomerdagen, de nieuwe single van Lenny en de Wespen, is onze vierde nieuwkomer deze week op de nummer 13. Op de nummer 12 dan weer de nummer 4 van vorige week. Dat is in de vierde week notering 8 plaatsen minder voor Robert van Hemert met Zandloopster. En tenslotte Stef Eckel met Die klok die tikt maar door, was hij vorige week nieuwkomer op de nummer 14. En nu dus met in de tweede week met 3 sprongen naar omhoog naar de nummer 11. En dan komen we bij die top 10 terecht met op de nummer 10 de nummer 21 van vorige week. Nu voor de vijfde week in de VBRO Top 30 en 11 plaatsen terug in de goede richting voor Tino Martin met Jong en Dom.
1: De VBRO Top 30,
2: nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het licht wisselvallig. We zitten in een west-zuidwestelijke stroming. En daarin trekken een aantal zwakkere storingen mee. Maar ook een aantal buien die zich vormen. Die buien die kunnen misschien nog de meeste neerslag brengen, maar niet overal. Het is vooral aan de kust dat er kunnen buien vallen vanavond en vannacht. En het kunnen felle buien zijn. Daar is zelfs een klap onweer mee mogelijk. Bij een aanvoer van over het warme zeewater hoeft dat eigenlijk niet te verwonderen. Verder koelt het niet zo heel veel af. We blijven met zachte minima zitten. 15 tot 16 graden blijven we gemakkelijk neerzetten bij een matige wind uit een meest en overwegend westelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nooduitgang van Meteor voor de negende week in de VBRO Top 30. En deze week toch wel een beetje een verrassing. Want vorige week serieus teruggevallen in onze lijst. En nu onze sterkste klimmer van deze week. Jawel, 18 plaatsen in de goede richting. Dat is klimmen van 26 naar de nummer 8. Terug de top 10 binnenknallen, heet dat dan. Maar er is er nog zo eentje. Nog eentje die bijzonder hoge cijfers scoort deze week. Vorige week nieuwkomer op de nummer 23. En nu in de tweede week doorgestoten naar de nummer 7. Dat zijn maar liefst in één klap 16 plaatsen winst voor deze Senna en Sven Versteeg. Met Vuurwerk.
1: Nummer 7.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

In de Hoge Venen is het blussen vanuit de lucht hervat. Door mist en wind was dat gisteren stopgezet. Twee blusvliegtuigen en 7 helikopters, waarbij ook toestellen uit Nederland, Duitsland en Noorwegen, vliegen opnieuw boven het gebied. Vooral over het zuidoosten en noordoosten, waar het vuur het hardnekkigst blijft. De brand is wel over de hele omgeving van het gebied omsingeld, met onder meer brandgangen. Heel wat helpers en brandweerlui geven wel aan na 6 dagen blussen op hun tandvlees te zitten. Bij afvalverwerker Renewy zijn 91 bediendenjobs bedreigd. De directie heeft dat gezegd op een bijzondere ondernemingsraad in Vilvoorde vanochtend. Renewy is marktleider in recyclage van bedrijfsafval. In ons land telt het zo'n 2000 werknemers, onder wie een 800-tal bedienden. Ook in de Nederlandse vestigingen staan banen op de tocht. Het bedrijf zegt dat het de getroffen werknemers zoveel mogelijk andere functies zal aanbieden. Net vandaag begint de grote Renewy wielerronde, het jaarlijkse commerciële hoogtepunt van de onderneming. Wielrenner Bob Jungels stopt ermee. De Luxemburger is aan zijn laatste seizoen bezig. Zijn loopbaan zat al even in het slop. Zijn grootste successen behaalde hij bij Quickstep, met zegens in onder meer Luik, Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne. Jungels was ook 9 keer profkampioen van zijn land. Hij is 33. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst. Bij een controle op het ATP-toernooi in Mallorca vorige maand testte hij positief op cocaïne. In een boodschap op Instagram geeft Kyrgios de feiten toe. Er hangt de bad boy van de tenniswereld nu een zware straf boven het hoofd. Hij was al eens geschorst omdat hij de tennisfederatie van corruptie had beschuldigd. 4 jaar geleden stond Kyrgios nog in de finale van Wimbledon en verloor toen van Novak Djokovic. En er is lang naar gesnakt, maar nu regent het op verschillende plaatsen in het land. In Vlaams-Brabant geldt zelfs code geel voor neerslag. We halen zo'n 20 graden in het binnenland vanmiddag, maximaal 25 in het zuiden. Nieuw van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantie vibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: dat je gaat.
1: Zon, zee, strand. Dat is de single van Lisa Lewis nog steeds in de VBRO Top 30. Na 9 weken opnieuw met een plaatsje winst van 6 naar 5. Op de nummer 4, de nummer 7 van vorige week. In de 5e week notering betekent dat nog eens 3 plaatsen winst voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

0: Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten in de VBRO Top 30. Na 5 weken in onze lijst met een stootje in de goede richting. Want hij mag 3 plaatsen klimmen, deze Rutger van Barneveld. Van 7 naar 4. En dan hebben we nog 1 nieuwkomer voor deze week te goed hier in onze VBRO Top 30. En die mogen we op de nummer 3 gaan treffen. Ik heb het over Monique Smit en Niet naar huis.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Justin DeWild en Cheerio. En wat een hit heeft hij te pakken deze zomer. Ook in onze VPRO Top 30 trouwens. Op dit moment de langst genoteerde single in onze lijst. Met 18 weken non-stop in de VPRO Top 30 genoteerd te staan. En deze week opnieuw zelfs met een plaatje winst van 3 terug naar de nummer 2. En voor we aan de nummer 1 komen, zullen we ze maar even die laatste 10 helemaal op een rijtje zetten. Op de nummer 10, de nummer 21 van vorige week. Na 5 weken in de top 30, 11 plaatsen winst opnieuw voor Tino Martin met Jong en Dom. De Romeo's met Ik zag jou maar even, die staan voor de 11e week in onze VBRO top 30. En deze week al staanblijvertje op de nummer 9. Terwijl Meteor met Nooduitgang toch wel onze grootste verrassing is deze week in de top 30. Want in zijn 9e week notering is hij opnieuw plots de sterkste klimmer. Ligt het aan het feit dat hij vorige week stevig was weggezakt in de lijst of deze week gewoon bijzonder goed genoteerd staat? Wel, dat weet ik niet, maar hij klimt wel 18 plaatsen deze week. Dat betekent stijgen van 26 naar de nummer 8. En nog zo'n klimmer is Senna en Sven Versteeg. Met Vuurwerk waren ze vorige week nog nieuwkomer op de nummer 23. En nu in hun tweede week notering maar liefst in één klap 16 plaatsen in de goede richting naar de nummer 7. Op de nummer 6, de nummer 12 van vorige week. Dat was toen ook nieuwkomer en nu in de tweede week 6 sprongen in de goede richting voor Jeffrey Heesen met Loco. En Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. Die duurt na 9 weken VBRO top 30 ook met een plaatje winst. Zij klimt alweer van 6 naar 5. En op de nummer 4, de nummer 7 van vorige week. In de 5e week notering nog eens 3 plaatsen in de goede richting voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En onze 5e en hoogste nieuwkomer van deze week in de top 30 was terug te vinden op de nummer 3 met de nieuwe single van Monique Smit, Niet naar huis. En tenslotte de nummer 2, zo pas nog gehoord, ook meteen onze langst genoteerde single op dit moment in de top 30. 18 weken non-stop in de top 30 lijst genoteerd. En met een plaatje winst van 3 naar 2, Justin DeWild met Cheerio. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan hier op deze woensdagmiddag. En dat is onze absolute nummer 1. Vorige week mocht deze single al op de nummer 1 gaan prijken. Als eerste nummer 1 van het nieuwe seizoen voor de VBRO Top 30. En deze week daar nog eens bevestigd. Ik heb het op over Aaron Blomhaard en Zoe. Met Tranen van Goud na 8 weken top 30. Nogmaals op de nummer 1.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Droomblomhaard en Zoe, tranen van goud voor de tweede maal op de nummer 1 hier in onze VBRO Top 30. En zo hebben we de lijst weer achter de kiezen voor deze woensdagmiddag. Aanstaande zaterdag tussen 4 en 6, dan zetten we deze lijst nog eens op een rijtje. En volgende week woensdag dan is er opnieuw een nieuwe lijst voor de VBRO Top 30. Ik wens je nog een zeer fijne woensdagavond toe en wat mij betreft alvast tot morgen. Want tussen 4 en 6 dan ben ik er op donderdag met een nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parquet is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het Zilverpand in Brugge is dinsdagnacht een appartement tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een brand. Rond 4 uur 's morgens vroeg merkte een passant rook op aan een appartement op de 3e verdieping. De Brugse brandweer was snel ter plaatse, maar ondanks de interventie liep het appartement aanzienlijke schade op. De bewoner was niet thuis op dat ogenblik. Een 15-tal bewoners van het gebouw in het Zilverpand werden uit voorzorg geëvacueerd. Volgens de Brugse politie gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan aan een elektrisch toestel. Er vielen geen gewonden. Opmerkelijk beeld aan de Gentpoort in Brugge. Daar lag plots een zeehond rustig in het water. Het dier lijkt in goede conditie en zit voorlopig veilig op zijn plek.

0: Volgens het gespecialiseerde centrum van Sea Life in Blankenberg is dat uitzonderlijk, maar zeker niet vreemd. Sea Life verwacht dat de zeehond zelf terug naar zee zwemt. Pas als blijkt dat hij niet meer weg kan, wordt de brandweer ingeschakeld om hem met een boot te begeleiden. In Brugge is de historische lokettenzaal van het station sinds deze week tijdelijk opnieuw open. De zaal, die sinds 2024 gesloten is voor restauratie, wordt nu gebruikt als tijdelijke doorgang door de werken aan het stationsplein en de tunnelverbinding in het kader van de werken aan de R30. Volgens NMB's woordvoerder Britt Monten blijft de doorgang open tot 18 september, een maand lang dus. Reizigers moeten een kleine omweg maken, maar de doorstroming blijft gegarandeerd, al zijn de doorgangen behoorlijk smal. Daarna gaat de zaal dus weer dicht voor de verdere restauratie van onder meer de muurschilderijen. Wat de toekomst van de lokettenzaal van het station betreft, NMBS onderzoekt samen met Stad Brugge en Erfgoed een nieuwe bestemming voor het gebouw. In de politierechtbank in Brugge is een 51-jarige vrouw veroordeeld omdat ze te snel over een zebrapad reed aan basisschool Zandstraat in Sint-Andries Brugge. Dat terwijl een gemachtigd opzichter al op het zebrapad liep. In een schoolzone geldt maximaal 30 km per uur. De verdediging betwiste dat haar snelheid ooit werd gemeten, maar de rechter volgde dat niet. De vrouw krijgt een boete van €250, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 8 dagen. En tot slot nog even dit. Komend weekend is er feest in Assebroek. Het Patriaplein maakt zich op voor een nieuwe zomerse driedaagse. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus strijkt er opnieuw het Food Truck Festival neer. Met streetfood, drankjes, muziek en vooral veel gezelligheid. De toegang is gratis. Vrijdagavond gaat het festival van 5 tot 11 van start. Zaterdag is het er van 4 tot 11. Verschillende foodtrucks zorgen voor een mix van hartige gerechten en zoete lekkernijen in een ongedwongen sfeer waar iedereen welkom is. Van eters tot sfeersnuivers. Zondag wordt het er extra druk. Naast het festival organiseert Giro Sint Joris Leidje immers een grote rommelmarkt, waardoor bezoekers kunnen genieten van foodtrucks en kraampjes. De organisatie kijkt uit naar een bruisend weekend samen met bezoekers, uitbaters en vrijwilligers.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond? Heb je eens een keer geluk?

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het licht wisselvallig. We zitten in een west-zuidwestelijke stroming en daarin trekken een aantal zwakkere storingen mee, maar ook een aantal buien die zich vormen. Die buien die kunnen misschien nog de meeste neerslag brengen, maar niet overal. Het is vooral aan de kust dat er kunnen buien vallen vanavond en vannacht en het kunnen felle buien zijn. Daar is zelfs een klap onweer mee mogelijk. Bij een aanvoer van over het warme zeewater hoeft dat eigenlijk niet te verwonderen. Verder koelt het niet zo heel veel af. We blijven met zachte minima zitten. 15 tot 16 graden blijven we gemakkelijk neerzetten bij een matige wind uit een meest en overwegend westelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat tijd. Laat de
1: volgende. Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
1: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
1: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn.
2: Samen zijn.
8: Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
2: Hey, doe niet zo sexy.
8: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is VBRO.

zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die ons storingen sturen en die ook zorgen voor een aantal verspreide buien of wat buiengeneerslag. Eigenlijk zijn het allemaal nog geen grote hoeveelheden geweest tot nu toe. En dat lijkt er ook niet meteen voor overal aan te komen. Enkel aan de kust kunnen er de komende dagen wat meer buien gaan vallen. En is de neerslag misschien wat meer uitgesproken. Maar landinwaarts blijft het toch maar een beetje bij elkaar harken van wat millimetertjes hier en daar. Zeker niet genoeg om de droogte structureel aan te pakken. Laat staan om die droogte aan te pakken. Want er is nog niet zo gek veel gevallen. Dat lijkt er ook niet meteen aan te komen. Enkel die kustregio die blijft gevoelig voor buien. Zeker de komende 24 tot 48 uur kunnen daar meer en intense buien vallen, omdat het warme zeewater meespeelt en dat zorgt voor vorming van kustbuien. Landinwaarts moeten we het hebben van storingen die passeren, maar dat zijn er niet zo heel veel, met mogelijk wat lichte verspreide neerslag. Hier en daar geen grote hoeveelheden. Temperaturen, ja, die zitten daarbij wat lager. Vandaag rond een graad of 20, 21. Met landinwaarts misschien nog net een graad of 22. Donderdag, vrijdag lijkt het iets koeler te zijn, met maxima die maar rond of vooraan de 20 graden meer uitkomen. En de wind die komt de hele tijd uit een west-zuidwestelijke richting. In het weekend dan kan het weer wat warmer worden en kan er weer wat meer ruimte zijn voor de zon, terwijl de neerslagkansen dan er geleidelijk aan weer helemaal uitgaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parquet is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimeter sprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
1: Nieuws uit je regio. In het zilverpand in Brugge.

0: Morgen is dinsdagnacht een appartement tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een brand. Rond 4 uur 's morgens vroeg merkt een passant rook op aan een appartement op de 3e verdieping. De Brugse brandweer was snel ter plaatse, maar ondanks de interventie liep het appartement aanzienlijke schade op. De bewoner was niet thuis op dat ogenblik. Een 15-tal bewoners van het gebouw in het Zilverpand werden uit voorzorg geëvacueerd. Volgens de Brugse politie gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan aan een elektrisch toestel. Er vielen geen gewonden. Opmerkelijk beeld aan de Gentpoort in Brugge. Daar lag plots een zeehond rustig in het water. Het dier lijkt in goede conditie en zit voorlopig veilig op zijn plek. Volgens het gespecialiseerde centrum van Sea Life in Blankenberg is dat uitzonderlijk, maar zeker niet vreemd. Sea Life verwacht dat de zeehond zelf terug naar zee zwemt. Pas als blijkt dat hij niet meer weg kan, wordt de brandweer ingeschakeld om hem met een boot te begeleiden. In Brugge is de historische lokettenzaal van het station sinds deze week tijdelijk opnieuw open. De zaal, die sinds 2024 gesloten is voor restauratie, wordt nu gebruikt als tijdelijke doorgang door de werken aan het stationsplein en de tunnelverbinding in het kader van de werken aan de R30. Volgens NMB's woordvoerder Britt Monten blijft de doorgang open tot 18 september, een maand lang dus. Reizigers moeten een kleine omweg maken, maar de doorstroming blijft gegarandeerd, al zijn de doorgangen behoorlijk smal. Daarna gaat de zaal dus weer dicht voor de verdere restauratie van onder meer de muurschilderijen. Wat de toekomst van de lokettenzaal van het station betreft, NMBS onderzoekt samen met Stad Brugge en Erfgoed een nieuwe bestemming voor het gebouw. In de politierechtbank in Brugge is een 51-jarige vrouw veroordeeld omdat ze te snel over een zebrapad reed aan basisschool Zandstraat in Sint-Andries Brugge. Dat terwijl een gemachtigd opzichter al op het zebrapad liep. In een schoolzone geldt maximaal 30 km per uur. De verdediging betwistte dat haar snelheid ooit werd gemeten, maar de rechter volgde dat niet. De vrouw krijgt een boete van €250, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 8 dagen. En tot slot nog even dit. Komend weekend is er feest in Assebroek. Het Patriaplein maakt zich op voor een nieuwe zomerse driedaagse. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus strijkt er opnieuw het Food Truck Festival neer. Met streetfood, drankjes, muziek en vooral veel gezelligheid. De toegang is gratis. Vrijdagavond gaat het festival van 5 tot 11 van start. Zaterdag is het er van 4 tot 11. De verschillende foodtrucks zorgen voor een mix van hartige gerechten en zoete lekkernijen in een ongedwongen sfeer waar iedereen welkom is. Van eters tot sfeersnuivers. Zondag wordt het er extra druk. Naast het festival organiseert Giro Sint Joris Leidje immers een grote rommelmarkt, waardoor bezoekers kunnen genieten van foodtrucks en kraampjes. De organisatie kijkt uit naar een bruisend weekend samen met bezoekers, uitbaters en vrijwilligers.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Mr. Cousin.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimetersprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er is veel ophef over de misverkiezing Miss Model. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatrice. Die zou samen met haar vriend en mede-organisator zedenfeiten gepleegd hebben met de winnares van vorig jaar, een jonge vrouw uit Temse. Ze beweert dat dit met wederzijdse toestemming gebeurde. Er zijn ook klachten van andere kandidaten tegen haar wegens financiële druk en bodyshaming. De organisatrice is zelf een gewezen Miss Limburg die zich in het verleden opwierp als wat ze noemde een zuiver alternatief voor andere misverkiezingen. De hitte is even ingeruild voor regen en meteen gaat het om grote hoeveelheden. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade en wateroverlast. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land kan de komende uren veel neerslag vallen en ook onweersbuien zijn daarbij mogelijk. De groene laserstralen die afgelopen weekend vliegtuigpiloten hinderden ter hoogte van Dilbeek zouden afkomstig zijn van een technofestival in Anderlecht. Dat melden luchtverkeersleider Skies en de lokale politie. Liefst 5 piloten ondervonden dezelfde hinder vlak voor de landing in Zaventem. Dat liep goed af, maar de risico's zijn enorm. Het festival had geen vergunning voor de stralen, al is dat in de zone rond Brussels Airport wel verplicht. En de eerste rit in de Renewi Tour is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De etappe met start en aankomst in Diest verliep in de striemende regen en eindigde in een millimeter sprint met een koninklijk deelnemersveld. De Nederlander Kooi was tweede voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Milan is uiteraard ook de eerste leider. Vanavond dus nog veel nattigheid. Enkel aan zee is er af en toe een opklaring, maar daar staat wel een krachtige wind te waaien. Vannacht nog stevige buien, mogelijk met onweer en minima van 13 tot 18 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen.

0: Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
2: Dit is

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: Gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar licht gewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal £440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit medewedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

is het gras, water om te drinken. Brood op de plank, een huis met een tuin. De kat heeft zich verstopt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar lichtgewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal £440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.

VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal

Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij In en Uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds geopend naar aanleiding van de natuurbrand in de Hoge Venen, die nu al bijna een week aanhoudt. Zowel burgers als organisaties en bedrijven kunnen een gift doen. De opbrengst moet een reeks initiatieven ondersteunen voor het ecologisch herstel van het gebied en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal een grote gezamenlijke inspanning nodig zijn. In de stationsparking van Gent-Sint-Pieters is een bijzondere takeloperatie gebeurd. Een auto was er op het middaguur in een luchtkoker gereden die deel is van het ventilatiesysteem. Het voertuig stortte 10 meter diep naar beneden. Als bij wonder raakte de bestuurder, die onwel was geworden, maar lichtgewond. De man kon zelfs nog op eigen kracht uit de zwaar beschadigde wagen klimmen. De takeldiensten hebben het wrak nu succesvol kunnen bergen. Deze winter mag geen enkele Britse dakloze nog op straat slapen. Die doelstelling heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Hij maakt van het thema een kernpunt van zijn beleid en trekt een bijkomend hulppakket van £102 miljoen uit. Zijn regering voorziet nu in totaal £440 miljoen om elke dakloze een verblijfplaats te bieden. De oppositie noemt het voornemen van Burnham compleet onhaalbaar. En ex-Rode Duivel en Antwerp-icoon Toby Alderweireld gaat werken als voetbalanalist. Niet in België, maar voor de BBC. Hij gaat er deel uitmaken van het nieuwe analistenteam van het legendarische Match of the Day. Samen met de Deense coach Thomas Frank mag hij als enige niet-Brit mee de wedstrijden van de Premier League analyseren. Alderweireld voetbalde 7 jaar in Engeland, even voor Southampton en daarna voor Tottenham. Het nieuwe seizoen in de competitie start vrijdag met Arsenal Coventry. In de nacht af en toe opklaringen, maar ook kans op flink veel regen. Het noodnummer 1722 blijft ook nog actief voor wateroverlast of eventuele stormschade. Overdag blijft het dan wisselvallig met minima van 15 tot 21 graden.